0: We are on KLM 601 Heavy, flight level 320.
1: KLM 601 Heavy, moet dat van een goede dag, meneer?
0: Goedendag, mevrouw.
1: Hoi al, goeiedag. KLM 639 Heavy, level 360, dank u. KLM 639 Heavy, moet dat van een goede dag, meneer? Squawk 0635.
0: Squawk 0635, KLM 639.
2: Bonjour, Montreal, American 51 Heavy, with your flight level 340.
1: American 51 Heavy, much of time, good morning.

0: zomaar werk mogen, ja.
1: Zeker ben ik niet zo graag.
0: We kunnen zomaar werk lopen bij de familie, wordt wel deun en zo. We hebben langs daar op 6% meer gewoon ouders, je moet dat het sport worden goed.
1: Je suis en train de traverser 60 tours de bus, je vous avez 3-3-0, plus bon, je vais que